Chic worden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Petty Tilman. Terwijl het blijft voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pakken bij 1949 en 2099. En met alles bedoel ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek en alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn, waarvan er maar een slordige 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

0: Renee Schumann en de Jordanes samen in Turn Out the Light.
1: Zindy. Peter Timmerman.
0: Het is Hellscore en In the

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. En elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè? Maar het klinkt als symphonic metal.

Geweldig Hellscore hoorden wij hem, de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Verschrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley. Because

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Faltskirk.

1999, Wrap Your Arms Around Me, hoorden wij op van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels Sedaka. 1959, Crying My Heart Out.

0: Hoe hij dat doet, ik heb geen idee. Maar dat waren de Carpenters. In de 21ste eeuw hoorden ze met Top of the World. In een behoorlijk eigen tijdsjasje geplaatst. Gearrangeerd, gecomponeerd, geproduceerd. Ik heb geen idee hoe hij dat doet. Ik denk dat hij toch eventjes Kern heeft uitgenodigd om langs te komen. Vanuit de kathedraal in de sky, hoe dat heet. Plaat uit 1989 van Debbie D. Dit is Hit the Rap Jack.
1: Hey fellas, look what's here.

0: what he wants it, let him have it.
1: Trying to think of something new now.
2: De BD hoorden wij en Hit the Rap Jack. Nu doe ik een klein beetje. Het is 100.000 keer gekomen als Hit the Road Jack. Laat ik het bij me ophouden. Muziek van Honey D uit 2021. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D, ik kom vanzelf naar je toe, oftewel Help Yourself naar mij toe in 2021. Het is Betty Gurdy en Molly Malone.

De klassieker, de traditional, Molly Malone. Gezongen en gespeeld door Patty Gurdy. Gezongen en gespeeld op de hurdy-gurdy. Een draailier, zo'n instrument van lang geleden. Dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur. Door je het kunt opnemen, zoals dat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno.

Leuk hè, lang vervlogen tijden met The Beach Boys hoorden we en Friends, Dekker Radio van start. Hey, ik ga er even tegenaan dit uur hoor. Terwijl de airco in de studio overuren maakt, hebben we hier de Fine Young Cannibals. She drives me crazy. Kan dat toch?

Fine Young Cannibals. She Drives Me Crazy. 1989 staat erbij. Nou, dat zal wel kloppen, denk ik. Dekker Radio met Wolfman Jack. Met die wonderlijke stem die hij heeft. Hoor eens. Digging on Mrs. Jones.

Wolfman Jack, die man die had een stem als een rasp. Hij was een beroemde discjockey in Amerika. Digging on Mrs. Jones heette dat. En Dekker Radio gaat gauw verder met Afrojack en Nike Taylor. Het gaat over een summer thing. Nou, dat komt goed uit.

Knalboom uit. Nike Taylor en Afrojack. En Summer Thing. Hoi. Wat is er, meneer? Dit is Prince. Niet zomaar iemand. En het gaat over een kiss.

0: kiss.
1: Jongen, jongen, jongen. Prince met zijn kiss. Mooi hoor. Ed Sheeran, kennen we die nog?
2: Jawel.
1: Castle on the Hill zingt hij.
3: When I was 6 years old, I broke my leg

0: laatste maanden is het aantal verliefde mensen in Nederland drastisch toegenomen. Kinderen, tieners, volwassenen en zelfs bejaarden zijn verliefder dan ooit. Ben jij wel eens verliefd geweest?
1: Leuk hè? In 1996 hebben ze deze gemaakt. B.E.D. Bets. En wel eens verliefd geweest. Even opschieten, Dekker. Ja, dat doe ik. Oké, met Lenny Kravitz gaan we nog even verder. Met Low.

0: Lenny Gravitz. En we moeten gauw gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio. Hey!

mooi gemaakt, hè? Deze Breaking Us In Two uit 1983, afkomstige hit van Joe Jackson. En je bent bij Dekker Radio. We hebben er drie achter elkaar en nummertje drie moet ik nog draaien. En die is van May Britt.

Hans Vermeulen en Hilde. Uit 1982. Het kraakte en piept een beetje, maar ik draaide hem toch. Leuke zanger en producer volgens mij in de tijd. Ik heb nog een andere Nederlandstalige artiest. Stefanie Struik namelijk. En een erg leuk liedje uit 2018. Elke keer zingt ze. Elke keer wat? Nou, ze zal het wel uitleggen. Je luistert naar Dekker Radio.

0: Dekker Radio met Menno Dekker.
1: En weet je hoe deze jingle heet? Het rode mannetje. Hoor maar. Op mijn autopet. Ik kan eigenlijk bijna beter zeggen. Vroeger had ik rood haar. Ja. Rara, hoe kan dat? Nederlandstalig. Roxanne Hazes.
2: Liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet, ik kan het niet.

It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

Love Unlimited, hoor je. Met Barry White. Chagrijnige stem. Walking in the rain with the one I love. Hey, we moeten even voortmaken, want mevrouw Clemans en Van Geel en juf Helena staan startklaar. En die stonden al de hele tijd te trappelen. Hoor maar. Juf Helena.

0: Nou, ik kijk op de klok en het is gebeurd met de koopman, hoor.
1: Dekker Radio.
0: Zo, tot de volgende keer maar weer. De volgende Dekker Radio spreken we gewoon weer af, oké? Ik laat je achter bij Acapulco en Bebida Magica.

mooie van Gino Vannelli aan het begin van Bitterdekker Radio. I Just Wanna Stop uit 1978. We schuiven een paar jaartjes op, komen we in 1984 terecht. De groep heet ABC. Ken je die nog? En ze zenden een SOS uit. SOS. Luister maar.

0: Jeroen van der Boom, wat een druk nummer, hè? Lieveling. Wat ik me dan altijd afvraag is, weet je vrouw daar wel van, Jeroen?
1: No, you can't take the car.
0: Oh, die is gemeen, denk ik.
1: Take all these bills on the table over here.
0: Ken je deze nog? De Imperials noemen ze zich. Who's gonna love you?

eigenlijk best wel van een tijd geleden, deze hit van de Margriet Eshuis Band. Maar dat zat wel goed in elkaar hoor. Black Pearl bij Dekker Radio Wave. Ik heb nog een Nederlandse groep, de Bounty Hunters. Die zijn eventjes op zoek natuurlijk. Ze zijn aan het jagen. De weg terug. Met Johannes Riepma. Het jaar is 2017.

0: Dat was een ouwe van de Ides of March en het verhaal over de vehicle. We gaan eens even schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Deze drie. Zo in Dekker Radio.

We vlogen het tweede gedeelte van Dekker Radio binnen met The Fifth Dimension en Up, Up and Away uit 1967. Eeuwigheid terug, hè? Dit blijft een leuk lied met Bart de Graaf en Lee Towers.

dan liet ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou. En stel je voor dat ik met één spreuk alle pandas

nog niet eens zo'n oude hit hoor, deze. Taylor Swift, You Belong With Me. Ik heb een Nederlandse groep die in Amerika beroemd is geweest. En dat, dan heb ik het over Shocking Blue met dit nummer. Als ik me goed herinner, stonden ze heel lang geleden in Amerika nummer 1 met deze. Titel Venus. Nou, dan is je kostje wel gekocht in Amerika. Dat kan ik je zeggen.

Dino Danjo en een typische disco hit, hè? Dat hoor je wel aan het ritme. Maar qual è idea? Ballen. Nog even, ik spreek vloeibaar Italiaans. Nou, daar moet wel eventjes voor wat gebeuren. Ik denk, nee, oh, maakt het ook niet uit. In het Nederlands gaat het net goed. Blind van Blond, is hij dat?

10cc. En een nummer uit 1978. Dat is nog een eeuwigheid terug, hè? Dreadlock Holiday. Even wat herrie maken. Aan het eind van dit programma.

0: Power. Nou, ik heb me even kunnen uitleven hoor, met The Who and My Generation uit 1965. Ik zeg graag tot een volgende Dekkerradio maar weer. En ik beloof, dan maak ik niet zoveel herrie.
1: Dekkerradio.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

Heerlijk openen het programma Bond van vandaag, thuis uit het jaar 1985. De Bengals hoorden we, Walk Like an Egyptian, en hoor ook zo'n mooi dansje bij je. Fijn dat u weer bij bent, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berger en ik draai het voor u het komende uur. Als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek. Hedendaagse muziek van Jonas Blue en Malie. Dit is The Edge of Desire.

0: Hedendaagse muziek, Jonas Blue en Malief. The Edge of Desire, de titel van de plaat. Hoogste tijd of eens even lekker terug gaan in de tijd met...
1: Ouwe melk!
0: Inderdaad, dat bedoel ik maar. De Shirelles uit 1963.
2: You broke his heart and made him cry. And he's been blue since then. Now he's found somebody new. And you want him back again.

0: Ja, we lekker verder terug in de tijd. 1963, de Shirelles horen we hier voorbij komen. Foolish Little Girl heette het plaatje.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En zo is het maar net. We proberen de plaatjes te draaien hier in de Bonte Muziekverzameling. En deze 2002 bijvoorbeeld.

0: Ja, de band rondom Jacqueline Govaert. Het is het twee alweer deze. Crushup en een nummer wat geriedel is. You Can Say.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2013. De tijd dat ik programma's maakte voor Radio Waddenzee. Detail. Ik zit op dit moment op het radiolichtschip Jenny Beten in de haven van Harlingen. Terwijl ik het programma opneem. Dit is David Bowie dus. Where are we now?

0: Zeker de meester David Bowie natuurlijk ook al een hele tijd niet meer in het land der levenden. Deze hit van hem nog uit 2013, Where Are We Now? En dan is de hoogste tijd tot wij eens eventjes wat gaan doen aan van wat je zegt. Iets nieuws, dacht ik wel, hè?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: We gaan muziek draaien van Brinsley Swartz. En een nummer wat gedeeld is, What in the World?

0: muziek van Brinsley Schwartz. What in the World, de titel van het nummer.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Doe je gewoon maar best voor. We gaan naar 1995 met The Offspring. Come out and play.
2: You gotta keep them separated.

0: Dit was hem, deze van de Offspring. Come on and play de titel van de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. Billy Paul, Me and Mrs. Jones, 1972.

my, take that sand and shake it around. Oh my, my, my, my, take that sand and shake it around. Oh my. De Stray Cats zijn verlegen terug naar 1983. She's 16 and 17. Ja, dat hadden we in die tijd, hè, dit soort muziek. Een beetje rockabilly-achtig was er toch ook wel weer. Hedendaagse muziek van Calvin Harris samen met Jazzy. Dit is Satisfy.

0: hier voorbij komen. Kevin Hoes en Jesse, Satisfied, de titel van de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: Jaren 60 muziek, oude meuk van de Rolling Stones.
4: She would never say where she came from.
0: Ruby Tuesday, 1967.

0: Ja, blijft toch altijd weer lekkere muziek, die oude van de Stones. 1967 kwam dit Ruby Tuesday, de titel van de plaat. Ja, hedendaags ook weer in de hitparade natuurlijk met een huidige single. Hebben we ook al eens gedraaid hier in Programma Bond.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gabriel Rios, we gaan naar 2006. En The Broad Daylight.

0: Over 20 jaar oud deze plaat, Gabriel Rios en The Broad Daylight.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Betekent dat we weer wat nieuws hebben. Danny Vroeger en Mickey van Wijk. Knipperlicht, gaat het over een relatie? Of hebben ze geen relatie? Wie zal het zeggen? Gaan we eens even luisteren naar het plaatje.

0: gezellig nieuw plaatje van Danny Vroger en Mickey van Wijk. Knipperlicht.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
0: Ja, even tijd voor een gouden oude extra 1963 instrumentaal plaatje van The Shadows, The Girls.

0: Shadows and the Girls, lekker terug in de tijd. Ja, eigenlijk veel te weinig tijd voor om dit soort plaatjes te draaien. Maar vraag wel.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Biddy?
2: There's a monster under my bed.
0: Chef Special.

Jazeker, de muziek van Chef Special. Een nummer met getiteld Afraid of the Dark. 2021 kwam dat cover uit. Wacht ons zo weer op het punt in het programma dat we afscheid van me gaan nemen. Dit was een weer een uurtje lang bond op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Bergen en ook vandaag weer met plezier voor u het programma in elkaar gedraaid. Reageer dat kan er mag altijd. janberg.radio@gmail.com naar het postvakje wat er geheel voor open staat. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst hebben we Blondie voor de klaarstaan uit 1979, Dreaming. En daarna Junior Postman, Je Maakt Me Crazy. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag weer tot de volgende bond.

Openend programma Bond vormen vandaag, deze 1986. Het goede doel, ja, met de twee Henken daarin, zwijgen de titel van de plaat. En hartelijk welkom hier bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam, ik draai ze voor u en gaan we door. Jelly Roll, I'm good.

0: Lekkere hedendaagse muziek van Jelly Roll. I'm good.
1: Ouwe meuk.
0: Ook lekkere muziek. The Beatles, wat minder bekend. Deze uit 1963. Devil in her heart.

0: waren ze de Fabulous Four, oftewel de Beatles, terug naar het jaar 1963 met The Devil in Her Heart. Ja, hier in de Bonte Muziekverzameling hebben we ze weer voor u klaarstaan. Uiteraard zoals u dat van ons gewend bent. Door met meer muziek.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: David Guetta en Chris Willis. En Friends. Getting over you.

0: De muziek van David Guetta, en hij was niet alleen, want hij had er een aantal vrienden bij. Chris Willis, Fergie en Le Manfo, Getting Over You, de muziek van het jaar 2010 was dat. Fors schakelen we door naar het jaar 2015.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: Justin Bieber, What Do You Mean?

0: Inmiddels weet onze Justin Bieber, dit was in ieder geval een opname uit het jaar 2015.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje hier van Jimmy Pala. Where is your dingeling? Beetje een nieuwe wetse rockabilly.

0: Jamie Pala en de nieuwe plaat Where Is Your Dingeling. Ik heb het plaatje trouwens in 3 verschillende versies opgestuurd gekregen. Dit was de Engelstalige. Ik heb ook een Italiaanse en een Duitsstalige gekregen.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan in 1994 met de Hermes House Band. Ze vieren een feestje en ze maken er een feestje van. Oorspronkelijk van Gloria Gaynor, begin jaren 80. I Will Survive.

0: Jazeker, de muziek van de Hammers House Band uit 1994, I Will Survive. Een dikke hit.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 gaan we richting het half uur. Maar dat gaan we niet helemaal halen, want we komen niet helemaal uit met de muziek. We vullen het op met de tune van Koffietijd van Tineke uit het verleden. Dit is Tette Tepper van Nico Haak uit 1977 allereerst.

0: Gevarieerd.
1: Bond met Jan Berg.
2: Hey you, this is Dan.

Ja, tjoeke tjoeke tjoeke, hè. Stukje disco muziek uit het jaar 1982 van The Dance Reaction. En we sprongen toen de tijd met z'n allen op de disco train, op de disco vloeren. In de bekende disco gelegenheden die in de jaren 80 had. Tegenwoordig hebben je niet zoveel meer volgens mij, hè. Over tegenwoordig gesproken, hedendaagse muziek van Noah Kahan. Dit zijn American Cars.

0: Muziek van Noah Kahan. Spreekt in zijn werkje American Cars, de Jugoslavplaat. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: Wayne Fontana en de Mindbenders uit 1966. A Groovy Kind of Love.

0: Jazeker, dan gaan we al muziek van The Mindbenders terug naar 1966, The Groovy Kind of Love. Later nog Phil Collins nog een keer over gedaan.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gabriella Cielny uit 2009. Dit is Sanctuary.

0: Ja, gewoon lekker kabbelende muziek, deze van Gabriella Chilmi, uit 2009, deze opname. Dit was Sanctuary.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u hier. The Portland Rider en Promised Land.

0: Een lekker nieuw nummer van The Portland Rider hoorde u zo voorbij komen. En dat was The Promised Land, ja, het beloofde land. Wat zou het wezen, hè?
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: En of het gezellig is hier in het programma. Anderson Paak hier zo, samen met Silk Sonic. Muziek uit dit 2021. Leave the door open.

2021 dat dit uitkwam. Bruno Mars en Anderson .Paak. Het heerlijke kabbelende Leave Door Open. En de open deur bracht ons dan wel weer op het einde van het programma. We zitten er weer doorheen een uurtje lang rond op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het vandaag weer met plezier voor u gepresenteerd. En ik hoop dat u weer met plezier geluisterd heeft naar dit radioprogramma. Mocht u willen reageren, dat kan dat mag altijd. janberg.radio@gmail.com is het postvakje wat daarvoor open staat. Ja, dan rest u mij nog u een hele fijne dag toe te wensen. En ik ga u vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. We gaan allereerst naar het jaar 1977 met Mr. Big en zijn song Romeo. En daarna hebben we nog een plaatje klaarstaan van Salvatore Battiato en Selmi G. Een nummer wat gediet als Notte Italiana. Ik heb genoeg gekletst. Bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende mond maar weer.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Good morning, everybody. Good morning. De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Ugh. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De ochtendkroeg.

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden, de allerlaatste van deze week. Starten wij alvast met Godly & Cream in de ochtendkroeg en A Little Piece of Heaven. Het was een van die grote hits van 88. En we gaan er weer een dolle boel van maken hier op deze vrijdag, dat beloof ik u. Ken je deze broertjes nog? Ze noemden zich Bros. En ze hadden eigenlijk ook een brosje, maar When Will I Be Famous? Dat is al lang gebeurd, denk ik.

Ja, ze was tevast een duo met Monica, maar deze keer was Brandy alleen. En What About Us? Ik zal het niet weten. Laat ons zeggen, blijf maar gewoon zingen. Geen probleem. We rakelen wel in de ochtendkroeg jullie platen open, zoals deze van Pauline en Mark Floor. En die heeft het natuurlijk over die fantasy. Ja.

ooit wonnen ze het Songfestival deze Bugsfeest met de Making Your Mind Up. Het was eigenlijk de overhoorde Land of Make Believe. En daarna ging het zo'n beetje bergafwaarts Bugsfeest. En tijd voor een beetje smartlappen in de ochtend vroeg op vrijdag. Hier is Koos Alberts en ik verscheurde je foto.

We keren even terug naar die romantische jaren 60 met deze van Bobby V en More Than I Can Say. Trouwens ook een paar keer gecoverd dit liedje, maar we draaien toch nog altijd liever die originele eens. Nu tijd voor Bold Disco en I'm So In Love.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

kwam voor de eerste keer uit in 1965. Deze van J&D Americans en die Cara Mia. En ook in 1988 maakte hij terug zijn opwachting en werd het opnieuw uitgebracht. En hij scoorde bijzonder goed in de hitparade. En wat dacht je nog van zo'n beetje muziek uit de jaren 80? Zo'n beetje, laten we zeggen, mysterieus. Hier is Enya en die Orinoco Flower.

0: zaken, volle gaas en volle patrol.
1: Hey! Ja, als Vlaamse klassieker kan het tellen, zeker in het Brusselse. Deze Johan Verminne. En we gingen nog allemaal eens op bezoek in die Rue de Boucher. Tegenwoordig maar een schip meer wat vroeger was. Maar ja, we gaan die Rue de Boucher nooit vergeten. En nu tijd voor David Guetta, Alesso en Medicine Love. Met Never Going Home Tonight.

0: Dat was het prille begin voor deze Marco Borsato. En de dromen zijn bedrog, maar ondertussen is die ook eens een beetje gestopt met zijn carrière na een beetje veel ophef. En ken je deze nog?
1: This is the sound of sea.
0: Inderdaad, terug naar de tijd van de New Beat 1988. Hier zijn de Confetti's en this is the sound of sea.
1: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Ziezo gaat de deuren sluiten van de ochtendkroeg op deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En volgende week is er nieuwe reeks van de ochtendkroeg hier op je radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Dr. Hook. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Tot volgende week.

We begonnen deze Oldies Project met het origineel van Shake, Rattle and Roll, uitgevoerd door Big Joe Turner. Hij werd geboren als Joseph Vernon Turner Jr. Wel, zijn grootste faam begon in de jaren 50. Met het nummer wat je hoorde strekte zijn carrière uit van de periode van de jaren 20 tot in de jaren 80. Het nummer is geschreven door Jesse Stone, ook bekend als Charles Calhoun. Een van de eerste songwriters die een rock and roll beat toevoegde aan de rhythm and blues. In 1983, 2 jaar voordat Big Joe Turner overleed, werd hij opgenomen in de Blues Hall of Fame. Het nummer zou later nog gecoverd worden door onder andere John Lee Hooker in 1954, Buddy Holly in 1956, Elvis Presley ook in 1956, maar de allerbekendste versie is die natuurlijk van Bill Haley in His Comets. En dat was ook in 1954. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we weer kennis laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. De vaste ingrediënten zijn aanwezig, de tragiek van de muziek deze keer met countryzanger Rack Lindsey en een hele leuke nederpopplaat uitgevoerd door Aart Brouwer. Maar daarover straks meer. Eerst deze van West Sands. There's lots more

Je hoorde Jody Reynolds en Endless Sleep, Amerikaanse zanger en songwriter. Nou, het nummer wat je hoorde, Endless Sleep, dat is een vijfde plaats te bereiken in de hitparade. En dat was in 1958. Het nummer zou later de eerste single worden die Hank Williams op zou nemen. De opvolger van Endless Sleep was Fire of Love. Nou, die kwam niet verder dan een 66e plaats. Daarvoor hoorde je de Scaffold en Lily the Pink. Trio was afkomstig uit Liverpool en bestond uit Peter Michael McCarthy, inderdaad de broer van Paul McCarthy, Roger McClough en John Gorman. Het nummer Lily the Pink is gebaseerd op een folkliedje dat is getiteld The Ballad of Linda Peckham. Nou, Linda Peckham was op haar beurt weer een soort kruinendrank, maar daar zat wel 40% alcohol in. Zogenaamd ter verlichting van de maandelijkse periode bij de vrouwen. We begonnen dit trio met West Ends. There's a lot more where this came from. Zanger die onder deze naam zijn debuut zou maken. Producer en manager was Joe Meek. En later zou zij zich onder de naam Clive Starr zetten. En ook nog onder de naam Clive Sands. Vooral in Scandinavië bekendheid verwerven. Straks onze nederpopplaat. Een hele leuke Aart Brouwer met als titel Vies. Maar eerst deze van Lloyd Banks en Lucas.

hoorde Richard and the Young Lions, Open Up Your Door. Amerikaanse band afkomstig uit New York. Oorspronkelijk noemden ze zich overigens The Emeralds. En ze waren een echte one-hit wonder. Want Open Up Your Door zou in verschillende Amerikaanse staten in de bovenste regionen van de daar geldende hitparades terechtkomen. Allerlei opvolgers die faalden allemaal. Daarvoor hoorde je Adam Faith, Made You, Brits tieneridool in de jaren 60. Was zeer succesvol in de hitparade. Hij werd een van de eerste Britse zangers die 7 van zijn nummers in de top 5 wist te zingen. En ook was hij een van de eerste Engelse zangers die steeds origineel materiaal opnam. We begonnen met Lloyd Banks en Look Out Girl. Het nummer is geschreven door P.F. Sloan en werd opgenomen origineel door de Grassroots. Dat is trouwens het enigste wapenfeit van deze Lloyd Banks. Zo meteen de tragiek van de muziek deze keer met de countryzanger Rick Lindsay. Maar eerst deze van de Brook Brothers en Warpaint.

0: Ik weet het, we zoeken ze soms raar uit. Je hoort onze Nederpopplaat. Aart Brouwer en Wies. Hij werd overigens geboren als Arend Nicolaas Brouwer. Hij begon als karakterdanser bij het Scapino Ballet en Ballet der Lage Landen. Werkte als cabaretier bij Wim Kan, Tom Anders in zijn Saint-Germain-de-Prins en Jaap van der Merwe en trad als memespeler op in 40 van de Verenigde Staten van Amerika. Televisie deed hij ook en dat in Canada en Nederland een 250-tal uitzendingen, inclusief regie en choreografie. Ook deed hij verschillende radioprogramma's, waaronder muziekprogramma's zoals Wegwijs onder leiding van Jan de Klerk. Ook voor theaterproducties werkte hij als regisseur en choreograaf. Het Rotterdamse toneel, Wim Kan, Jaap van der Merwe, etc. En van 1960 tot 1964 was hij als komiek, zanger en danser verbonden aan de Sleeswijk Revue. Dat naast Willy Walde en Piet Muislaar. Hij maakte grammofoonplaten met onder andere Johnny en The Cellar Rockers. En hij was 2 jaar hoofd van het reclamebureau van de Amsterdamse Bijenkorf. En werd in 1967 directeur-eigenaar van Target Films in Amsterdam. Waar hij zich tot op heden bezighoudt met productie, scriptwriting en regie. Zijn activiteiten als uitvoerend artiest zijn hierdoor op de achtergrond geraakt. Leuk om dat eens te horen. Raar plaatje, maar goed. Daarvoor hoor je Glu met Ciao Ciao. Natuurlijk is dat een cover van Petula Clark. Van de zangeres hebben we overigens niks kunnen vinden. Mocht jij daar wat meer over weten, laat het ons weten. Mail naar info@theoldiesproject.nl. We begonnen met de Brooke Brothers, Warpaint, Engels popduo. Dat bestond uit Jeff Brock en Ricky Brooke. Ze begonnen in 1956 als een skiffelgroep, maar nadat ze een tv-talentenjacht hadden gewonnen, gingen ze de kant op van juist de Everly Brothers.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Hij werd geboren als Reginald John Lindsay en hij was een Australische country- en westernzanger en ook was hij songwriter. In 1951 won hij een talentenjacht voor muzikant op de radio in Sydney. Hiermee begon zijn carrière. Hij maakte een groot aantal hits in Australië en ook maakte hij een nummer over de maanlanding van Neil Armstrong, genaamd Armstrong. Dat was in 1971 zijn eerste grote hit. Andere grote hits waren Julie, You're a Woman, Silence on the Line en Empty Arms Hotel. Lindsay stond in Australië ook bekend als iemand die veel geld doneerde voor het goede doel. Verder trouwde hij 2 keer. De eerste vrouw heette Heather McKean en de tweede Ross Winfield. Op 5 augustus 2008 overleed hij aan een longontsteking. In de tragiek van de muziek, Rick Lindsay en Armstrong.
2: Black

Foremost, Hoodie en Hello Little Girl. Engelse popgroep die vooral bekend was in de jaren 60. Net als de Beatles waren ook zij afkomstig uit Liverpool. Een grootste succes hadden ze in 1964 met het nummer A Little Lovin'. Daarvoor hoorde ik Glenn Reeves en een rocking country style rockabilly zanger afkomstig uit Shamrock, Texas. Nou, naast zingen hield hij zich ook bezig met televisie als televisiepresentator en ook nog als concertpromoter. We begonnen met de tragiek van de muziek Rick Lindsey en Armstrong. Jouw suggestie voor dit onderdeel van dit programma, je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn nu in het programma aangekomen op een punt waar ik er altijd een stuk of vier voor je heb klaarstaan. Onder andere Tim Harden, Earl Preston, Virgin Sleep, maar eerst deze van Michael Leslie, Penny Arcade.

Je hoorde Tim Harden en Air Mobile, Amerikaanse folkzanger die in de jaren 60 vooral opviel door zijn optreden op het Woodstock Festival en ook voor zijn bijdrage aan de fameuze folkscene van Greenwich Village. Daarvoor hoorde je Earl Preston en de TTs, All Around the World, groep die voortkwam uit Farron and the Tempest Tornado. Nou, dat was in 1961. De groep die kende nogal wat personele wisselingen. En daarvoor hoorde je de Virgin Sleep and Secrets. De band werd opgericht in 1966. Leden waren Alan Barn, Keith Purnell, Rick Kilty en Tony Rees. Kregen een contract bij Decca waar zij de eerste single Love uitbrachten. Datzelfde jaar 1966 kwam het nummer Secret uit wat je hoorde. De groep ging overigens in 1969 alweer uit elkaar. We begonnen dit kwartet met Michael Leslie, de Penny Arcade. Ik heb het al vaker gezegd, we draaien onbekende oldies. Tenminste, niet zo hele erg bekende oldies en soms ook onbekende. En dan wil het wel eens gebeuren dat je ondanks het World Wide Web geen informatie over die bijvoorbeeld deze Michael Leslie hebt kunnen vinden. Was dit ook het geval. Hey, tot zover alweer deze aflevering van die Oldies Project. Ik heb er minimaal nog eentje voor je klaarstaan. Onder andere John Dowell en Little Red Rented Roadboats. Dat allemaal één adem. Graag tot de volgende keer. Dag!

hit na hit. Je hoort ze allemaal hier. Op

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Trek heeft de zomerkriebels.
2: Zomerradio.
3: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Nou, het nationale middag gebeuren natuurlijk van het weekend is gestart weer deze middag hier in de Lunchbreak Club. Van harte welkom, zou ik zeggen, het is 12 en 1, want we zijn er weer voor jou op de radio. Met de nodige muzikale, lekker verteerbare muziekjes natuurlijk, hè, inderdaad wel. We begonnen met Olivia Dean en X-Hittipi en Man I Need. Ja, wat zij nodig heeft is het weekend, denk ik, als ze mij vraagt. Hier is Natalia Imbruglia. En dit allemaal met haar Torn. Ja, het is een klein beetje een obstakel. Ja, mag het wel zeggen.

0: En dan hadden we eventjes alle... We zijn gezegd alle obstakels opruimen met Natalia en Brulia. En dit allemaal met Gaartsworn.
1: Ja, ja.
0: Met wie aan start hier vandaag om 12 uur natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. En dat allemaal met de lunchbreak als je aan tafel zit. Smakelijk eten zou ik zeggen. En als je nog niet aan tafel zit, wel, dan wordt het stelletjes aan het eten dat je aanschuift. Zo, ja, een klein beetje aanschuiven om te eten. Want de innerlijke mens moet ook versterkt worden natuurlijk. Hier is muziek van Dido en Thank You.

0: Generaal en muziek waren er pit in zit. En natuurlijk graag gedraaid wordt hier in de Lunchbreak Club. En natuurlijk, ja, inderdaad wel de dames van de Pointer Sisters. En de Neutron Dance. Vrijdagmiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, het is een weekend inderdaad. Iedereen is al bezig met zijn gedachten bij het weekend. Wat we gaan allemaal doen. Misschien wel een mooie barbecue voor heel de, ja, voor heel de straat of zo. Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. En als je maar de muziek opzet van je fantastisch radiostation, dan zijn wij heel tevreden natuurlijk.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Tijd voor onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Johnny. Hates jazz. En dit allemaal met zijn Turn Back the Clock. Moesten we dat kunnen? Ja. Dan zouden we nog eens eventjes zo allemaal overdoen, denk ik. Ja, toch wel.

inderdaad, ook als je als luisteraar een plaatje wil aanvragen, wel, dat kan natuurlijk allemaal via de gekende kanalen, via Facebook pagina of Messenger of dergelijke meer, of Instagram. Je kunt ons overal vinden, als het mij betreft. Johnny Hayes Jazz was dit natuurlijk, en Turn Back the Clock hier in de lunchbreak. Dat doen we niet, want ja, wat dat er dan zou gebeuren, dan, dat staat nog niet als een paal boven water. Hier is Calvin Harris en Blessings.

0: Ach, lekker op een vrijdag zoals deze. Ja, inderdaad wel. Calvin Harris en dit allemaal met zijn blessings. Ik hit heb hier natuurlijk ook van de lunchbreak. Wat had je anders gedacht, hè? Smakelijk eten. We gaan naar het tijdstip van half 1. Stel je aan toe. Straks krijg je dan ook nog het hitnieuws van toen. En wat dat is wel, ik zal het nog eens eventjes moeten bekijken. Denk ik, ja, eventjes nog doen.
1: Patrick heeft de zomerkriebels.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo inderdaad, het is al vrijdagmiddag. Mag ik jullie een prettig weekend toewensen ondertussen. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan terug in de tijd naar 1966. Een tijd waar wij, velen van ons misschien nog niet geboren waren. Maar toch gaan we terug naar daar. De Beatles brengen vandaag in 1966 een EP Nowhere Man uit. Andere nummers op deze EP zijn Michelle, Drive Me, Drive My Car en You Want To See Me. Hier zijn de Beatles en dit allemaal met hun Nowhere Man.

0: Nou ja, heel de week waren ze onze hit-up natuurlijk voor deze week. En dat was natuurlijk niemand meer en, of minder dan Milk Inc. En dit allemaal met Music is My Medicine. Van harte welkom in deel 2 van de Lunch Break.
1: Dit is Patrick Jacobs.

eventjes lekker een onbekend nummertje gedraaid van Brian Ferry. Voor zij die het wel kennen wel, dat zijn de echte ja, liefhebbers dan natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Brian Adams, Brian Ferry en The Times Are Changing hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En als je luistert naar die station wel, dat zijn dan natuurlijk de good times, hè? Inderdaad wel. Hier is Chic en Good Times. Zo direct ook nog onze artiest van deze week nog één keer. En, ja, en dan ook nog de toetjesplaat natuurlijk. Maar eerst eventjes die lekkere van Chic en Good Times.

Ja, inderdaad. En ze waren heel de week onze artiesten van de week natuurlijk. En Suzanne en Freek. En dit allemaal met hun als het avond is. Het is nog geen avond natuurlijk, maar het is wel al weekend voor ons. En we gaan een beetje lekkere muziek draaien natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Zoals je gewoon bent in de lunchbreak tussen 12 en 1. Eet iedereen, hier Steve Winwood.

0: Ja, inderdaad, je moest haar plaatje maken voor zijn vrouwtje natuurlijk, hè, want hij had haar een klein beetje bedrogen, als het ware. Ja, en daarom heeft hij dan dus Valerie geschreven. Zo, dit gezegd zijnde, het is tijd...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Voor onze toetjesplaat van de dag. En ja, wie zou dat kunnen zijn? We gaan eens eventjes moeten rondkijken. Ja, daar, deze, ja, deze. Hier is Aretha Franklin en George Michael. And I knew your rating for me. Tot volgende week. Ik ben de Ray natuurlijk volgende week met een nieuwe aflevering van de Lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. Bedankt in ieder geval om te luisteren en hou je goed dit weekend. Ja, en maak er een mooi weekend van. Bye bye.

0: Was het dan maar zo feest. Gewoon even lekker, gewoon lekker ouderwets terug in de schoolbanken. Ja, het was Stevie Forward en Let's Go Go.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luister.

Een van onze liefhebbers Fontane. Ja, tuurlijk. Het was onze Albert West uit Rosmalen. En 9999. Nou ja, goed, heel veel hier. Heel veel, plenty. Plenty tranen. En wij, we gaan lekker terug. In het fotografisch hitarchief. Alleen maar platen van toen. Het is een voltooid verleden tijd.

Alleen het gisteren. Ja, 1971 was het, lieve luisteraars. En dat klonk ook wel weer lekker zomers. Hey, het waren de Walkers. Met Darling Helena. Zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. En nu we toch zo lekker bezig zijn, nog even lekker op het plankje.

0: Het studiogroepje. Ja, want echt optreden in het land, dat deden ze niet. Gewoon lekker clipje maken op tv, et cetera, et cetera. De rest is geschiedenis. Dan gaan de server.
1: Een fijne vanaf de keukengordijn.
0: Dan drink je zelf graag een glaasje melk, lieve mensen. Maar je zou op een bepaald moment maar toch een klein beetje te veel in het glaasje hebben gekeken.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Een kopje koffie.

1969 was het voor de fijne van achter de keukengordijnen. Het waren Tom en Dick, weet je nog? Nou, misschien niet, misschien wel. Het was een zomerritje in 1969 en Bloody Mary, die hoorde jij terug op de radio. En is it she lovely? Tuurlijk, is wel Stevie Wonder, in dit geval Tony Stewart, die de plaat uitbracht in 1977. De Middle of the Road Show, voor jullie bekende lange palen en digitale kanalen, neemt je mee naar de Animals. The House of the Rising Sun.

0: de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige.
1: Heb je ook een borrel?
0: Echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wacht er toch nog gezellig.

Ik kan me herinneren dat ze deze plaat, dit nummer, ze zongen het bijna live. Een van de laatste van Oekol Disco Koen. Begin jaren 70 en 75 of zo. 74. En de hele stand die stond op de kop. Ze waren dronken, joh. Niet te geloven. Wat was het gezellig in die tijd. Zoiets als een goede, nou, wijn hoeft geen kerstgras. Kun je voorstellen? Nou, ik niet meer in dit geval. Was die chin met Tennessee Town. Nou goed, deze dames en heren ken je ook natuurlijk, hè.

Uit 1979, vanaf dat fantastische album Off the Wall. Persoonlijk vind ik een van zijn beste albums. Was ook meen ik zijn eerste. Don't stop, girl, you get enough. Mecco Jacko, Michael Jackson. Terug op de radio. Dan vraag je je af, met zoveel lekker oude platen op de radio, vond het nog eigenlijk wel wat te winnen.

Ja, wie zou dat niet willen? Wie zou dat nou echt niet willen, toch? Ticket to the Tropics. Ik dacht wel dat die Gerard Joling in 1985 een gratis ticket kreeg aangeboden van de televisiemaatschappij. Die een special maakte toen over hem. Hè? Gewoon lekker, huppakee, lekker het water in, jongens, en een paar plekjes, een paar plaatjes. Nou, heerlijk, toch? Ticket to the Tropics van Gerard Joling. Hier is Bonnie Sinclair.

Better Go. De Viemanse formatie Pater uit de Nederlandse polder. Cayuda Hill, zo heette de plaat. Ga je mee? En nog even een vliegreisje naar de overkant.

Gewoon even vliegend vlug richting de overkant van de oceaan. Je bent er toch zo, hè? Een minuutje of tien vliegen. Man, man, man. We maken toch uit. We hebben alle tijd. Ja, heerlijk. En een lekker badder aan de Copacabana. Rio de Janeiro. I go to Rio. Gouden tijden herleefde in het middel van de roadshow. Ja, tuurlijk. Je kwam weer lekkere plaatjes tegen. Uit het grijs verleden. Maak er nog een leuke voortzetting van. En zometeen heel veel plezier met mijn lieve collega's. We noemen ze tegenwoordig platenruiters. Maak er nog wel leuks van. Hey, tot ziens.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, ik ben er weer helemaal klaar voor. Ik hoop jij ook. Dus laten we snel die liedjes voor je gaan opzetten.
3: Romandertintse, oelala.
2: En we pakken het in eerste instantie lekker klef aan. Hier is het eerste rijtje van drie. We gaan van start met Dave uit de jaren 70. Dansez maintenant.
4: De Muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch rond.

0: Amy Winehouse. Helaas is ze niet meer onder ons, maar gelukkig kunnen we nog genieten van haar muziek. Tears Dry on Their Own. En misschien heeft ze in zekere zin wel gelijk. Daarvoor zat een liedje uit de jaren 80. Kiss on My List van Hall & Oates. Stond dan ook nummer 1 in Nederland. En we begonnen met Dave uit de jaren 70. Danse maternal. Hoe zwoel en zoet kan het ook zijn. Het is tijd voor ons eerste item. En dat is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dit keer gaan we niet te veel terug in de tijd. We gaan naar het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Die grote hit die is van Robbie Williams. Die heet Feel. Hoogste positie nummertje 2. En die week zakte hij naar een vierde plaats. Het nummer zou nog lang in de hitlijst blijven staan. Die week stond hij er al 8 weken in. En dan die kleine hit. Die is van Groove Armada. Het liedje heet My Friend. Het nummer kwam van nummertje 25. En zakte helaas naar nummertje 36. Maar stond er ook al 8 weken in. We gaan terug naar de lijst van 1 februari. De koudste maand van het jaar, week nummer 5 van het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Deze van Crew, Famada en My Friend stond even centraal als de kleine hit. En die grote hit, die was van Robbie Williams, hè? En Phil, dit is nog altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Vergeet de liedjes niet aan te vragen via www.ronvandersteen.nl. Ik ga wederom 3 voor je opzetten. Waaronder deze Nederlandstalige van Frans Bauer. En heb je even voor mij...

0: zingt het echt helemaal uit haar tenen. Deze Christy en Fool For You, daarvoor zat Robin S. en Show Me Love. Een lekker liedje uit de jaren 80. Later nog eens een keer door heel veel artiesten overgedaan in allerlei sample versies, noem het maar op, remixen. Kortom, te veel om op te noemen. En natuurlijk die lekkere Nederlandstalige. Nou, daar zijn we ook niet vies van in de muziekfabriek van Frans Bauer. En heb je even voor mij. We gaan weer eens de jukebox voor je induiken.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Nou, daar gaan we. Ze is geboren in New York op 2 mei 1946 als Leslie Sue Goldstein. We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse zangeres-songwriter.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Op 16-jarige leeftijd had ze haar eerste hit, It's My Party. In plaats van in te gaan op de platencontracten en aanbiedingen voor films, verkoos ze een opleiding. Hierdoor kon ze alleen in de weekeinden optreden, hetgeen een rem op haar carrière betekende. In 2005 kwam Cor ervoor uit lesbisch te zijn. Verder liet ze weten dat ze daar pas achter kwam na haar 20ste. En dat ze er toen nooit over gedacht heeft dit in de openbaarheid te brengen. Aan de andere kant heeft ze ook nooit veel moeite gedaan dit te verbergen. Denk maar eens aan de liedjes You Don't Owe Me en Sometimes I Wish I Were a Boy. Beide liedjes uit 1964. Luister uit onze jukebox naar de hit It's My Party van Leslie Gore.
1: Jukebox Classic.

0: Het is haar party. Nou, ik hoop enigszins ook jouw party dit uurtje van de Muziekfabriek. En Klaartje wederom opnieuw verrassen. Leslie Gore was dat uit onze jukebox. En It's My Party. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan.
1: De Muziekfabriek.
2: Je hoort het hier.
1: De Muziekfabriek is pure passie.
0: En we beginnen met The Police. Uit de jaren 80. Every little thing she does is magic. Dat vraagt om een antwoord. We gaan er naar luisteren.

0: uit volle borst.
1: Yep.
0: Mijn toestemming krijg je. Dat waren drie liedjes achter elkaar. Als eerste The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Gevolgd door Splendid met Again. En als laatste Elvis Costello en The Attractions en Oliver's Army. En laat hem de gehele dag aanstaan op dit radiostation. Want we hebben nog veel meer andere leuke programma's voor je in petto.
2: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
0: De volgende Amerikaanse muziekgroep komt uit Philadelphia en is opgericht in 1972.
3: Oude lullenplaat.
0: Het zijn vier zusters. Te weten Joni, Kathy, Debbie en Kim Sledge.
3: Oude lullenplaat.
0: De groep is voornamelijk bekend van disco-hits als We Are Family, He's the Greatest Dancer en Lost in Music. Dat was in het jaar 1979. De nummers zijn afkomstig van het album We Are Family, geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Het succesvolle album wordt in 1980 opgevolgd door het eveneens door Edwards en Rodgers geproduceerde Love Somebody Today, waarop onder andere de kleine hit Got to Love Somebody staat. Hierna veranderde de groep van producer en werd narrator Mark Walden aangenomen voor de productie van All American Girls, waarvan de titelsong een grote hit werd in 1981. Een andere platinhit was Frankie uit 1985. Daarna ging het met de dames bergafwaarts. Wel wisten ze nog succes te bereiken met remixen en opnieuw uitgebrachte nummers van Lasting Music en Everybody Dance. De dames hebben in de loop der jaren veel prijzen en onderscheidingen gekregen, waaronder Grammy Awards. In 1997 namen de dames nog het album African Eyes op. Luister naar Thinking of You van niemand minder dan de Sister Sledge.
3: Oude lullenplaat.

0: Heel erg kenmerkend in dat nummer van de Sister Sledge is aan het begin de congo's en natuurlijk het lekkere slagwerk.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat mag duidelijk zijn, Thinking of You.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Stond het ook even centraal als de oude lullenplaat. En jij mag er ook eentje aanvragen, hè? Schroom niet hoor, schroom niet. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto in deze aflevering van de Muziekfabriek. Dat is die van Nick en Simon, een zomerlang. Gevolgd door The Human League en Human. Het is een van mijn favorieten eigenlijk, mag je dat niet zeggen, maar doe het toch. Vrienden en vriendinnen, dit was weer een uurtje de Muziekfabriek. Maak er nog een fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Gegroet maar weer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

drie keer Nederlandstalig dit komende half uur. Als laatste Patrick van Ons met Saint-Tropez. Jazeker. Suzanne Freek, Als ik mezelf verlies uit Liefde voor muziek. Dat kwam uit in 2024. Gaan we ook straks beleven. En Gianluca, Als je lacht naar mij. Dat dateert ook wederom uit 2023. Dus dat is wel even een dingetje. Is Don't Leave Me This Way van Thelma Houston.

0: Nou, whisky drink. Nou, nee, ik ben niet zo gek op whisky. Misschien jij wel. Nou, dan kun je dubbel genieten van deze plaat. Jason Aldean en whisky drink.
1: Hey, whisky drink.

0: Free Music Radio. NL.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Oh ja, 1994, dit. Nico Landers en Liefde in de Nacht. Ja, dat is ook weer, ja, weer vertaald, hè, van Love is in the Air. Alleen, ik ben even, het is me even ontschoten. Ik ga een kerstliedje draaien zo meteen. Vind je dat leuk? Ja, een kerstliedje, tuurlijk wel.

0: Ik zie je voor
1: Pascal de Vormer en tot je rangen beslaan. Tijd voor de Rollator Disco plaat, eentje van Windjammer. En I thought it was
2: Rollator
0: Disco!
2: Disco plaat.

airplane mode. Dat is inderdaad, dat is dat vliegtuigje. Dus heb je, dat, als je in een vliegtuig stapt, dan moet je dat aanzetten met je telefoon. Weet je? Ja. Dat is wel guitig, Jason Degro en Airplane Mode. En daarvoor Windjammer, de Rolato Disco plaat. En I thought it was you, here's Phil Collins. And something happened on the way to heaven.

Good old Phil Collins. Hij wilde terugkomen en het is hem niet helemaal gelukt, heb ik begrepen. Nee, hij heeft toch uiteindelijk besloten om met pensioen te gaan. Dus dat is wel even een dingetje. De laatste vocale die ik voor je kan draaien in deze afternoon. Vaya con Dios. Oftewel, ga met God. 1990. En nee, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende episode van Afternoon Delight. Ga in gezondheid.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier wel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Roxanne!

0: We heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Yeah. De nummer 1 van deze week in de Jukebox.
1: Wij draaiden dan straks nog het 1982, de musical Youth and Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de Jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus. Een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg. Eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia. Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens de Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen winter gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

de Belgische popmuziek daar straks uit 1979 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Birds of Paradise en nog eentje uit de 80er jaren. Dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad, daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Harry and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fair Week Was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaien we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn Dale & Grace.

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donnie en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale and Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Klaart u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Zit, don't get scared now.
2: Oké, okay, daar komt hij aan.
3: Bram van der Mast, je kan hem maar beter aan hebben. Zeg, hoor jij het ook? Alweer zo'n lekkere gouden ouwe bij Bram van der Mast.

Opgericht in 1985 en hun eerste hit die klonk zo. En dat was The Rattlesnake van Lloyd Coyle in The Commotion. Hey, hallo, wat een commotion. Hier is Bram van der Mast bij jou in je apparaat. Commentuur met de meeste hits en de mooiste geschiedenissen die we langs laten komen. We gaan eens kijken wat we allemaal nog uit de krant kunnen halen van toen der tijd. In ieder geval, jouw weekend is gegarandeerd goed als je het opstart met jouw favoriete zender. En natuurlijk ook met Bram van der Mast. Nou, tweede plaatje, 1979. McFadden en Whitehead. En het Ain't No Stopping Us Now. En dat is gelijk de Warme Blood.

0: Welkom bij de Bram van der Maas Show.
1: Feel good hits.

0: Van het bekende album Bad Out of Hell van Meatloaf, I Do Anything for Love, But I Won't Do That. Dat was van, natuurlijk samen nog met die jonge dame. Ja, je weet het wel. Meatloaf. Was een mooie hit, jaren 80. We gaan eens even terug in de tijd, vrienden, naar de jaren 60. En we doen dat met niemand minder als Christopher Montanus. Hij werd geboren in Los Angeles als jongste zoon in een gezin van 20 kinderen en groeide op in Hartrone, in de buurt van Californië. Op 19-jarige leeftijd scoorde hij mee een hele grote hit met Let's Dance. Hé, nou, dat is toch toevallig, want die gaan we zo meteen draaien. In 72 maakte Chris een comeback in Europa met enkele Spaanstalige liedjes. En ja, in Europa sloeg het niet echt aan. Maar hij leverde wel enkele hits af in de top 40. Waarvan Aino Digas met Raza uit 1973 wel de bekendste was. En de hoogste notering, de derde plek. Maar ook Loco Porti uit 72 werd een top 10 hit. Daarna is Chris eigenlijk een beetje verdwenen van het scherm. En ook van de draaitafel. Dus ja, we moeten het doen met de hits die we hebben. Goed, we duiken de zee in en we halen een mooie hit eruit. Daar komt ie.
1: Terug naar de jaren 60. 1962.

0: geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier.
1: Breng jouw weekend goed met de Weekendplaat.
2: 1997.

0: Het was Raak en de Melkweg. Met Huub en de Dijk uit 1997. En laat het vanavond gebeuren. Gekozen als weekendplaat.
1: Ook jouw weekendplaat op de radio? Mail naar Bram van der Mast at mail.com.
0: Ja, dat moet je doen. Dan komt hij wellicht een keer via jouw vertrouwen favoriete zender langs. Ik wou zeggen op de buis, nee dat niet. Maar nou ja, het kan natuurlijk hè, dat je via tv luistert naar jouw favoriete zender. Hey, we gaan even dansen en dat doen we met een mooie hitmix van Jennifer Lopez. Dancing with J-Lo.

0: Het is weer tijd voor de borrelplaat.
1: Ja, lekker hoor. We gaan wat inschenken. Ja. En doe gelijk de deur even open, dat de mensen gewoon hier aan de bar kunnen verschijnen. En we gaan wat inschenken en we draaien daar ook een lekker stukje muziek bij. Het vorige stukje muziek was trouwens uit 1973. En dat was van Harold Melvin en de Blue Notes. En The Love I Lost. En ik had in mijn zoekmachine had ik even Love ingetypt. En dan komen er natuurlijk een heleboel titels hier naar boven. Ook die borrelplaat waar ik het over heb. En die is van Coldplay. En ik mix hem met Roxy Music. En dan krijg je een heerlijke mix van Adventures of a Lifetime en Love is the Drug.

0: steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit.
1: Your number one hit station in town. Alleen de beste hits. Hier op jouw radio.
2: Bram van der Mast. Je kan hem maar beter aan hebben. Terug naar
3: 2001.

Of my life, het beste van mijn leven. Ja, ze heeft het gegeven hoor. Ja, ze ziet er goed uit. Dido en thank you. Nou, heel hartelijk bedankt, jonge dame, voor jouw inbreng bij de Bram van der Mas Show. En natuurlijk, altijd welkom, Dido. Eminem had ook een mooi plaatje met haar. Stan heette dat. We gaan verder. Ook nog volgens mij in de jaren 70. Een heerlijk rustig plaatje ook. Van de Little River Band, Forever Blue.

Het zijn dezelfde mensen als Van Holbeck Tonight, Hook for Life, Love Epidemic, Move, Save a Place, Shout en Trusting Heart en Disco Inferno. Nou, wie hebben we het dan over de Tramps, een lekkere soulplaat van de jaren 70. En we gaan eens even gauw kijken met elkaar en verder dansen met een discoplaat uit de jaren 80.

0: Bedankt voor het luisteren naar de Bram van der Mas Show. Tot de volgende keer. Kijk bij het programmaoverzicht voor een nieuwe Bram van der Mas Show.
1: Nou, het kostte mij echt al mijn zakgeld van The Look of Love. De hele bijzondere aparte uitvoering. Om die ook eens een keer te laten horen. En al mijn zakgeld, nou ja, dat is natuurlijk niet zo gek veel. Want een eenvoudige DJ, die heeft heel weinig, om zo eens te zeggen. Hey, The Look of Love was echt de laatste. En de jingle van Candido, die is echt de echte laatste. Ja, ik hoop dat je het een beetje genoten hebt. En ze zijn allemaal een beetje lang geweest. Ja, ik heb toch wel wat aardig wat nummers gedraaid. Een stuk of 13 volgens mij, maar goed, ja. 100 keer en draai ik er 20 en dan zijn ze allemaal 3 minuten. Hey, bedankt voor het meedoen, bedankt voor het

0: Free Music Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug. Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
1: Vier je weekend.
0: Het is nu 6 uur. 6 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: En MeFrame.nl. Voor al

0: is tot en met zondag jouw hitstation. freemusicradio.nl.
1: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
2: Ja, allemaal een hele goede avond. Ik ben Aad Verstraeten en dat allemaal vanuit Studio 1. En ik heet u van harte welkom bij de Nederlandstalige Mega Top 40. Wat hebben we te bieden deze week? Nou, ga er gerust even voor zitten. Wat hebben we deze week? 5 nieuwe uitblinkers. De nummer 1. En niet te vergeten de nieuwe binnenkomers. De stijger van de week, de kanjeschijf van de week. En niet te vergeten de album van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood Wit Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiestenpromotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl-team. Maar zonder hun geen top 40.

0: 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.
1: Nummer 40.

0: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
1: Nummer 28.
2: Nieuw.

0: Free Music Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 7 uur.
4: 7 uur.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
6: En Freeframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.nl.

0: Jouw radio.
1: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
2: Nummer 20.

0: populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.
1: Nummer 15.
2: Nieuw.

0: 13.
1: Maak me nou niet gek, hoor.
2: Handjes thuis, Jorik.
3: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen.

0: Check.
1: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact en check ons op social media.
2: Nummer 12.

lijst staat top 40 platen van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood Wit Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiesten Promotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl team. Ja, zonder hun hebben we geen top 40 en zo is het nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen nog veel luisterplezier daar bij Joop Schuit om 8 uur. En ik heb nog één uitblinker. Die ga ik voor je draaien. Tot volgende week. Bye bye.

0: is nu 8 uur. 8 uur.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. En door BeFramed, fotografie.
2: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
3: Dit is Music Beats. Het weekend is begonnen.
4: I can't wait for the weekend to begin.
3: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.

0: Dit is de Electric Light Orchestra. En Olivia Newton-John, Xanadu. Zo, even de klopjes goed zetten. En het slotakkoord is voor de Electric Light Orchestra. Ik zeg goedenavond.
1: Thank God it's Friday with Joop Schouten.
0: Het is vandaag vrijdag 3 juli. Vanuit Studio 2 is dit Thank God it's Friday. Iedere vrijdag de start van jouw weekend. Al is natuurlijk Aad de Straat bedankt voor de afgelopen 2 uur... van de Nederlandstalige Mega Top 40. Een overzicht daarvan is te zien en te beluisteren op de website van freemusicradio.nl. Ja. En dit programma wordt ook uitgezonden bij de OZU Radio Noord-Holland. Goedenavond Noord-Holland. Bij Music Beats. Goedenavond Music Beats. DAB Kabel van KPN en Ziggo. En diverse andere digitale online radioplatformen. Kijk even op de website. Dan staan ze allemaal vermeld. Al die radiostations bij elkaar. Zo. Als je gelijk een beetje een paar knopjes goed te zetten. Zo. Bijzonderheden van de afgelopen week. Nou, laten we eerst beginnen. Zeggen. We zijn op de helft van het jaar. Ja. Ja, over 6 maanden is het alweer... dan is het december. Klopt. Dus, zover is het nog lang niet. Ja, en Nederland zelf al, jongens. We hebben gekeken. Ik heb ook de wekker gezet. Ik ben ook om 3:30 opgestaan. En ik de eerste helft hoef ik niet te zien. Maar goed, ze hebben het niet gered. Nee. Ze hebben toch weer gewoon weer gefaald met de welbekende strafschoppen. Goed, we gaan het gewoon morgenavond bekijken hoe het met de andere groepen gaat. Afgelopen week was het ook een beetje aangenaam qua temperaturen. Vorige week, ik zei tegen mijn vrouw van de week, het is nu 17 graden. En vorige week vrijdag was het 37, het scheelt 20 graden. Nou, nu is het een beetje normaal, rond de 21, 22 graden. Als ik naar buiten kijk, dan is het 22 graden. Dat is lekker. Voor morgen ook zo 23 graden. Dus en de komende week ook ongeveer tussen de 24 graden. En eind van de week schijnt er weer een hittegolf te komen. Maar goed, maak je daar geen zorgen over. Dat zien we vanzelf alweer. Hey, we gaan jou gereed maken voor het weekend. We brengen jou muzikaal terug naar jouw jeugd. Dat doen we met lekkere muziek en onze vaste items. De vaste items die zijn om 8:30 de keuze van Karel. Even voor 9:00 de uithangbord voor de country, hit of the heartland. En om 9:30 gaan we live schakelen met de studio in Uggelen. Want daar is inmiddels ook weer lekker cool geworden voor de plaat en zijn verhaal. En om 9:45 doen wij live on stage. De vloekbox is geopend een uurtje voor 9:30. Je mag alle plaatjes aanvragen. Een leuke idee mag je altijd mailen naar joop@freemusicradio.nl. Zeg ik ook, jongens. Het is vrijdag. Het is weekend. Zeg ik ook. Ja. Altijd tweede plaat in het eerste uur. Een Nederlandstalige plaat voor Aad, maar ook voor al die andere liefhebbers. Hè? Ja, echt waar. En dit vind ik zo'n lekker plaatje, jongens. Dit is Jeroen van den Boom. In het kamp van Hazus is de basis. En luister maar goed. Als ik jou vergeef. Goedenavond. Dit is Thank God It's Friday.

Het klinkt een beetje als Vogue van Madonna. Maar het is gewoon Ariana Grande. En Yes and. Ja, dan bedoelen ze ermee. Ach, toch zo lekker. Ja, het is dansbaar. Voor de vrijdagavond, zeg ik het maar. Hey, ik heb hier eerst voetje binnen van Wim. Goedenavond, Wim. Fijn dat je weer luistert. Ja, Wim en Henk. Ja, er komt ongetwijfeld zometeen wel weer een bezoekje van Henk. Kan niet anders. Wim schrijft erbij, speciaal voor Henk. Oké, Michael Jackson met Don't Stop Till You Get Enough. Nou, ik zou zeggen, ga je gang.

Enough. Ja, ik kan me herinneren, jaren 80. Ja, het kwam toen uit op een zondagavond. En iedereen moest die video zien. Ja. En het was gewoon geweldig. Trouwens, was ook in dezelfde tijd van Thriller, volgens mij. Nou goed. Wim vroeg hem aan, speciaal voor zijn... Oh, voor alle luisteraars staat erbij. Oké, dankjewel Wim. En verzoekjes worden natuurlijk behandeld hier door Thea en Donna. Dus dan zit je zeker weten goed vanavond. Ik heb hier nog een verzoekplaatje binnengekregen van Frans. Goedenavond Frans, fijn dat je luistert. En hij vroeg Toto aan.

Frans vroeg hem aan. En je hoorde Toto. Hal de lijn. Hou de lijn open, jongens. Tot 10 uur zit je gewoon goed op deze toch wel gedenkwaardige vrijdagavond. Ja. Toch, dit is ook wel toevallig. Een plaatje van Henk, die vroeg hem aan. We noemen hem Disco Henk, maar dit keer vroeg hij nummer aan van Armin van Buuren. Oké. Normaal is dat oude disco, hè?

beetje naar. Hè? Want vorige week, jongens, het was 37, 39 graden. Daar moet je niet aan denken. Trouwens, ik stond van de week inderdaad om 3:30 op om ook naar die wedstrijd te kijken. En ik de eerste helft, dat sla ik gewoon over. En toen dacht ik bij mezelf, jongens, het is afgelopen. Het is gewoon afgelopen met het Nederlands elftal, zo eventjes zo voor 6 uur. Hè? We gotta go home. En Boney M. die zingt daarover. Kun je nagaan, vooruitziende blik.

0: Dat was mijn gedachte op de dinsdagochtend zo vroeg, weet je wel. Een uur of zes. En ik denk, nou, got to go home. Ja, het zijn er wel meerdere. Eén troost, Duitsland is ook naar huis, dus we zijn niet alleen. Nee. Ach jongens, het is een hele bijzondere wereldkampioenschappen voetbal. Als je het inschakelt, je bent verbonden met Thank God It's Friday. En dat is nu de hoogste tijd voor de bijdrage van de man uit het mooie Voorschoten. Ja, hij was vorige week jarig. Ja, hij is nu met pensioen. Ja, we hebben het dan over onze grote vriend, hè. Hoe heet dat ook weer, ja? Hoe heet dat dan, jongens?
1: Dit is de keuze van Karel.
0: Ja, tuurlijk, Karel.

0: Dit was de keuze van Karel.
1: Ja, mooi hoor, Karel. Je hoort natuurlijk die Rhythmix. Zo, there must be an angel. Ja, dankjewel, Karel. Volg ik weer, dezelfde tijd, dezelfde zenders. De keuze van Karel.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet dat toch. Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Free Music Radio.

wij noemen het hier de Nederlandse reggaeton. Robert van Hemert. Waar kom jij vandaan? Het gaat over de zandloopse. Nou, krijgt er wel een beetje... Ja, wat zeg ik? Hey, ik heb een zoekplaatje binnengekregen van Suzanne. We gaan hem meteen draaien. Hier is Opalite, Taylor Swift.

aangevraagd door Suzanne. Opa Light van Taylor Swift. Ze schrijft er ook bij van, ja, ze gaat trouwen. Ja, ze gaat ook het hele weekend gaat ze trouwen, volgens mij. Ach joh, ik zeg maar altijd, als je maar gelukkig bent, hè, dan maakt het helemaal niet uit of je heel weekend trouwt of binnen een paar uur. Dat maakt helemaal niks uit. Dankjewel Suzanne. Straks nog het verzoekje van Leo en Linda. Die staan ook nog klaar. Ik moest nog even een plaatje draaien, speciaal voor de dames. Een beetje rustig begin en daarna wordt het dansbaar. We hebben het hier over Jocelyn Brown.

het is een beetje een opmaatje voor straks, hè. Dat hij om 9 uur gaat die grootste online discotheek openen. En dan mag je weer lekker dansen. Trouwens, het mag altijd, hè. Niks moet en alles mag, zeg maar. De vrijdagavond. Je hoorde Jocelyn Brown en Sambal die Elsers krijgen. Ik heb trouwens een verzoekplaatje binnengekregen. Even kijken van Leo. Leo die vroeg hem aan de Bauza. Ja, de Bauza. Bijzondere naam. Lose Myself. Het is een nieuwe single. En ik had er eerlijk gezegd nog niet zoveel van gehoord. Maar het klinkt wel heel erg lekker. Dankjewel, Leo.

0: stil zitten met dit nummer, hoor. Echt niet, nee. De Bauza, aangevraagd door Leo. Dankjewel, Leo. De nieuwe single, Lose Myself. Ja, als je dit inschakelt, we zijn al drie kwartier bezig. De start van jouw weekend. Lekker nummer, jongens. Oh, jongens, doe even open als je wil. Doe hem even open, ja? Doe even open.
1: Ik heb voor jou bedankt.
0: Ja, doe hem even open. Het is gewoon het weekend, jongens. Kan niet anders. Het verzoekje van Linda, die kwam er ook nog even tussendoor. Dankjewel, Linda, voor het insturen van jouw verzoek via de website van Free Music Radio. Blue Rolls vroeg je aan met You'll Never Find Another Love Like Mine. Ik hoop niet dat het een ode is aan jouw vriend of man, want dan gaat het niet goed, denk ik. We nemen jou mee terug naar de jaren eind 70. Ja, eind 70 jaren. Zo lang geleden alweer. En dan kijk je elkaar heel diep aan in je ogen. En dan hoor je de stem van Lou Rawls. En die begint dan heel laag. You will never find.

Rawls. Lou Rawls, You Never Find Another Love Like Mine. Ja, eind jaren 70. Ja, volgens mij wel. Moet het daar een beetje op zoek eigenlijk gezegd. Trouwens, we gaan ruimte maken voor de afdeling Country. Is nog een rekje plaatje. En ik spreek u en ik zie u straks na de klok van 9 uur bij de grootste online discotheek.

0: Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country nieuws in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl
1: It's from the Heartland with Camiel Jansen.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound. En door BeFramed, fotografie.
1: Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
2: Zet de stoelen maar aan de kant. En de voetjes op de vloer. De discotheek is weer geopend.

Straks om 9:15 de Soul Show Classic van Ferry Maat. Vanaf Bonaire, zeg maar. En 9:30 de plaat en zijn verhaal, de live-schakeling. Die hebben we vorige week niet gedaan omdat het te heet was in de studio, maar ze zijn er weer. En dan krijgen we live on stage om 9:45. Dat zijn de ingrediënten tot 10:00. De zoekbox is nog open tot 9:30. Dus je moet opschieten, want we zitten eigenlijk al redelijk vol. Ja, toch? Ja, zeg ik ook. Je even te kijken wat ik ga doen. Oh ja, natuurlijk. Brantio. Jongens, ook zo lekker nummer, jongens. Dit blijft gewoon lekker. Als we het over Manhattan hebben, dan kom ik hierop uit. En dan krijg je dit.

persoonlijk vind ik dat er een van de betere remixes die hij gemaakt heeft. We hebben het hier over Mike remixen van Mike Lomboy. Maar zoek hem even op YouTube, Mike remixen. De AIOU Freeze remix. Dankjewel. Even een applausje ervoor. Ja. Ach. Mooi, hè?

Delegation. Hard Hits number 9. We hebben het hier over een swinger, de band vroeger. Ja, vroeger waren ze natuurlijk in de jaren 80. Kwamen ze zelfs live naar de grootste discotheek hier in Rotterdam. We hebben het hier over de Bloedekin discotheek. Zondagavond stonden ze aan het lekker te spelen. En toen was ik helemaal verkocht aan deze band. Geweldige band was dat. Dit, dankjewel, maat. En dat was de Soul Show Classic van deze week.

0: is ook weer zo'n legendarische oude, de Tramps. Met dubbel M zelfs. Shout. En je hoorde dat het opgenomen was via de, zeg maar, de LP. We hadden vroeger hier vinyl in deze studio. We hebben als omgezet naar MP3. Ja, dit was er niet helemaal. Ja, dit was gewoon helemaal grijs gedraaid. Zo simpel is het wel natuurlijk, ja. Jongens, kom er even bij. Er mag natuurlijk gedanst worden. Over dansen gesproken, dames en heren. Komt u maar.
1: Voetjes van de vloer. De discotheek van Joop Schouten is weer geopend.

0: Rolls Royce. It's your love, your after. Ja. Ja, ik zeg het ook maar. Dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Als je het inschaalt, jongens, ja, je hebt nog zo'n half uur te gaan. Dan is het weekend gestart, hoor. Ja. Wat zei je? Oh, we hebben een gast hier. Wil ik wat zeggen? Ja?
1: Ja, nou, het is toch?
0: Ja, dat weet ik ook wel. Jongens, we gaan officieel nu even de verzoekbox bij deze sluiten. En dan teken dat wij dus gaan overschakelen. Even kijken, deze moet ik hebben. Dan gaan we live overschakelen naar Uchelen voor de plaat en zijn verhaal. Zou zeggen, Mike, jij mag het zeggen.
2: Joop schakelt live met Apeldoorn.
3: De plaat en zijn verhaal door Piet Kwappo.
4: Het was voor velen een korte nacht. 'S nachts om 3:30 opstaan om de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko te gaan bekijken. Voor het toernooi waren de verwachtingen niet zo hoog. De voorbereidende wedstrijden waren niet echt hoopgevend. Maar toen we de voorronde waren doorgekomen, werd het geloof in een succesvol vervolg groter. Marokko was een pittige tegenstander, zo werd er tegenaan gekeken. En toen Nederland 1-0 had gemaakt, werd het geloof alleen maar versterkt. We zijn dan ook niet meer objectief. Nederland stond voor, dus Nederland was beter. Maar gezien het wedstrijdverloop was het realistischer geweest om te zeggen dat het een wonder is dat Nederland voorstaat. En toen de gelijkmaker viel, was het zaak om snel een schuldige te zoeken. Na de verlenging waren het weer de penalties die de winnaar aan moesten wijzen. Wederom trokken wij aan het kortste eind. In de commentaren gaven de spelers aan dat ze juist veel op de penalties hadden getraind. Maar het is niet de traptechniek die de doorslag geeft. Het is het psychologische spanningsveld die bepaalt of hetgeen waar je zonder spanning en druk goed in bent, ook op het moment van druk en spanning kan laten zien. En dat was duidelijk niet het geval. En wat mij dan opvalt is dat relatief jonge spelers de penalties nemen in plaats van de gevestigde orde. En juist bij die groep zou de druk ook minder voelbaar moeten zijn. Want die hebben al het vertrouwen gekregen omdat ze al lang basisspeler zijn. Als we het goed beschouwen, hebben de meeste Nederlanders gelijk gehad. We konden snel naar huis. En laten we eerlijk zijn, de beste heeft gewonnen. Marokko was beter. En hoe verder Marokko gaat komen, hoe minder pijn het verlies gaat voelen. Want we hebben dan verloren van een hele sterke tegenstander. Nu op naar het EK met een totaal vernieuwde selectie onder leiding van een nieuwe bondscoach.
3: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: deze plaat. Door Piet Kwapo.
1: Dankjewel, Piet Kwapo. Heel mooi was dat. Je hoorde Terry S. En Why the Shade of Pale. De Soul Blues Jazz Cover. Ja, jongens, het is heel mooi. Dankjewel, Piet. Dankjewel, Ria, daar in de studio in Uchelen. Het is weer te doen, heb ik laten vertellen. Dus jouw plaat en verhaal even mailen naar joop@freemusicradio.nl. joop@freemusicradio.nl. Dan stuur ik het door naar de studio in Uchelen en dan komt het weer voor elkaar. Piet, namens ons allen, een heel goed weekend. En we draaien gelijk een plaat voor je. Dankjewel. En volgende week weer dezelfde tijd. En ik zeg altijd, dezelfde zenders.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU. OSU. Dit is Music Beats. Free Music Radio.nl.
1: Speciaal voor Piet.

is Alpha Piet. En Ria niet te vergeten. Tito Jackson, natuurlijk bekend van de Jackson. Hij is niet meer onder ons, maar mooie muziek maakt hij. Dying Over Here, samen met Kenny Neal. Ik heb nog één plaatje en daarna gaan we live on stage. En ik moest erbij vertellen, dat is speciaal voor Wilma was. Ja, ik weet ook niet waarom, maar ik zeg het erbij. Speciaal voor jou, Wilma. De Max Steppers, we hebben die over de OJ's.

zijn van Wilma. De Backstabbers en je hoorde de OJ's. Het is 10:15. Denk dat we ons op gaan maken voor de Live on Stage. De dames hebben er 1, 2, 3, 4. Zo, oké. Okay. 4 stuks uitgekozen. We beginnen met Stevie Wonder. Daarna komt Ladies of Soul voorbij. Kan ook niet anders bij Donna. Cool and the Gang komt ook voorbij. En natuurlijk ook een beetje van mij. Earth, Wind and Fire komt ook voorbij. Ja, leuk idee. Je mag altijd blijven mailen naar Joop @FreeMusicRadio. Veel plezier met Live on Stage.

0: Ja, jongens, mooi. Je hoorde natuurlijk Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland. En daarvoor hoorde je Cool and the Gang. The Ladies Night, speciale uitvoering. En over ladies gesproken, daarvoor hoorde je weer The Ladies of Soul met Night to Remember. En we begonnen live nog steeds met Stevie Wonder, The Part-Time Love. Ja. Als jij ideeën hebt over de Live on Stage, stuur hem even door naar joop@freemusicradio en dan draai je hem ook voor volgende week. Ja, dat was het dan weer. De productie was in handen van Thea, Donna, Piet, Ria en Karel. Dank aan Richard van RTV OSU in Noord-Holland. Dank aan Barry van Music Beats. Programma is vanaf maandag weer terug te luisteren op Free Music Radio. Straks om 10 uur de Night Train met Marty. En bij Music Beats gaat de Land of Dance muziek met Stef van start. Hebben we alles gehad, jongens? Oh ja. Dan heb je het e-mailadres joop@freemusicradio.nl. Dan kan je gewoon alles naartoe sturen. Of naar Barry@musicbeats. Dat kan ook. Hey, wat ons betreft, wens je een heel goed weekend. Let op en kijk uit wat je doet. En volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zenders. Hoi!
1: En Joop Schouten. Tot zover.
2: Dag.
3: Ja, nou heb je dus dorst.

een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music.
1: Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

Jexvibe vanuit de Achterhoekse bossen in Nederland. Een uur lang gaan we op een muzikaal avontuur. Een elektronisch avontuur om er precies te zijn. We zometeen muziek van Peggy Goo ook draaien. Een artiest die dezelfde naam heeft als een spoorwegmaatschappij. Dat is nogal verwarrend. Ja, dat zijn de feiten die je wil horen aan het kampvuur. Het had het nog af met Varrick Dawn, die hoorde je net. En dit zijn Tubor en Embody. En ze hebben het over de liefde.

Goo is een schoolvoorbeeld. Jong geleerd, oud gedaan, zoals 8 jaar. En toen ze begon met klassieke pianoles. Verder heeft ze overigens ook nog, en dat zie je wel hoor. Ik weet niet of je er wel eens op hebt gezocht, maar doe het op Google. Peggy Goo. Een enorm goed gevoel voor mode. Ze is daarin ook afgestudeerd. Maar heeft uiteindelijk, godzijdank, toch voor de muziek gekozen. Je hoorde haar met Starry Nights in The X-Vibe.

is de DX Vibe live vanuit de bossen in de Achterhoek in Nederland. Uitgezonden over de hele wereld. Want hetgeen wat ons verbindt hier op alle plekken in de wereld is dansmuziek. De liefde voor elektronische muziek. En dus ook de liefde voor niemand minder dan M-Track. Dat is een Amerikaanse DJ. En hij heeft bewust zijn naam wat anders moeten schrijven. Want M-Track is natuurlijk ook die grote spoorwegmaatschappij in Amerika. En dat wil je natuurlijk verwarring voorkomen. Nou ja, goed. Dat is niet helemaal gelukt. Maar whatever. Ik moet aan de DJ denken als het over M-Track gaat. Dus wat dat betreft heeft hij zijn doel bereikt, hè?

Zometeen wil ik even een track draaien die ik herontdekt heb. En je moet er wel klaar voor zijn, hoor. Want het duurt maar liefst 10 minuten. Het is er eentje van Deadmau5. Nou, de liefhebbers weten al over welke ik het heb, hè. Een absolute klassieker van Deadmau5. 10 minuten en een half minuutje erbij. Zometeen ga ik hem voor je draaien.

zo'n tijdmachine vliegt zo naar 2009. Kun je nog herinneren waar hij toen was? Toen bracht Deadmau5 een album uit. Niet zijn eerste album hoor, nee, hij had er al een paar achter de rug. En daar stond een track op die fantastisch is. Ik heb afgelopen week herontdekt. Ik kwam toevallig ergens tegen. En toen dacht ik, die moet ik in zijn geheel draaien. In die X-Vibe. Deadmau5 met Strobe.

En dat hoor je alleen op deze radiozender op dit tijdstip in DX Vibe. De volledige 10 minuten van Deadmau5's meesterwerk, Jordan Strobe.

vieren samen de avond, de nacht, het weekend in The X-Vibe. En aan het einde van dit radioprogramma draai ik traditiegetrouw wat Deep House. Om even helemaal uit te tunen. Of om je mentaal voor te bereiden op dat wilde feestje. Of om te genieten van die vers gedraaide joint of dat glas whisky. Wat je wil, je moet het helemaal zelf inrichten. Maar ik zorg voor die relaxte muziek. Dit is Gentleman. Tot volgende week.